land, waar de zee haar golven aanbiedt en weer opeist van het strand. In de verte mijn bestemming, het eiland aan de overkant.